As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

is my skyline. Want het maakt niet saak als die donder weer ons verskeer. Ons emigreer naar een plek met meer seer en vrees. Want het laat mij toe om hel te speel oor een hart wat ek nie eens regeer. Kom ek help vereer, want ek voel jou nader beweeg. Jou zwaar dra wee en jou waarde oorheen. Jou om meer jouself te wees, maar jouself te vrees. Is die angst wat ek in vastgevang.

hij is moe sukkel. Hij zei hij is moe geploeg. Hij zei hij kan niet verder. Hij raakt oud en hij raakt moe. Hij zei dat raakt te zwaar nu. Die geldjes raakt te min. Hij mist die dag van Zuid-Afrika waar die rand een pond wordt. Hij zei die mensen sukkel. Die mensen krijgen te zwaar.

ons mooi. Met half centen en ponden voor genoeg om weg te gooien. Hij zei hij sukkel een beetje om alles te verstaan. Hoe kan een man zo bij je schuld als die geld naar iemand?

Dit wil de benaar, let's even ons dan stop believing. Natuurlijk een groot treffer dan, die Journey. Oh man, van die beste muziek wat je kan krijgen. Net die lekker luisterstasie. Gaan als ten gezin. Wens, ik was een miljonair. You and me both, brother. You and me both. 23 minuten net dan die tijd van 6 op die prachtige dagie. Hier in Port Elizabeth. Natuurlijk minimum 11, maximum 19 graden Celsius. Met 60% kans voor reen vir te weggaan om liggende areas. So kijk maar niet uit voor die. Trek je warm aan en met al die ziekte wat omgaan, wees maar niet veilig, man. Krap ik hier rond op internationale dag vandag, as jy wil rondkrap en iemand sê, jessie, dis een koude dinsdag vandag, dan sê jy, dis hier net een koude dinsdag, hier is ook nationale melkchokoladedag. Waar is Liesie Lies nou, as jy luister Lies, eet die chocolate, al voel jy nie lekker nie. Dit is ook internationale voetboldag, sokkerdag. Een van die grootste debatte ook in die wereld is, of jy dit sokker noem, of voetbal. Natuurlijk in die wereld van die Engelanders, you call it voetbal. En die rest van die wereld noem je het soccer. En dan kom je in Amerika en dan noemen ze het voetbal. En dan kom je enige andere plek en noem je het American football. So I don't know, man. Dit is ook Waterpark dag. Zoals je wilt doorgaan in die ijzige weer. En je wilt dan een beetje gaan slippery slide of super tube. Zoals ze sê. Dan kun je met liefde dit gaan doen. Ik geloof niet baie van die plekken is nog oop nie. Maar je kan met liefde gaan bubber daar bij jezelf. Lisa trek my klaar in die see op 1 september. So ja, kom ons los dit nou maar net dan. Verder sê ook, dit is Wereld Conservation Dag. Is een dag wat jy uitkyk vir die natuur. En is baie belangrik vir Suid-Afrikaners. Want ons is wel gekend vir, jy weet, die bos en bos lewe. Allemaal wil een huisie by die see hee. Maar meeste van die mense wil ook maar een huisie in die bos hee. Dit is vir ons absoluut prachtig. Vooral in die Ooskaap om te spog met die prachtige natuur. Die fauna en flora wat ons hierdie kant het. Dit is ook Buffalo Soldiers Dag. Jy kan een bykie daarover gaan lees. Een ander land is geskiedenis wat so oorheers boor ons internationale dag. En vandag gaan speel sokker, net na dit, as jy warm krijg, gaan spring in die water, daar by die waterpark en dan eet jy chocolate vir die energie en dan gaan plant jy boom, net om seker te maak, die conservationist is happy, maar as dit kom by internationale sokkerdag, sal jy netjie wat gepronk het in Suid-Afrika in 2010? Shakira met Waka Waka, natuurlijk gedoen so wat freshly ground, baie skinderstories rondom dit, want freshly ground later aan het gesê, hey, Shakira, waar my geld uit? Waar my geld? Het is 25 minuten net dan die tijd van 6. Hey.

0: speel permanent in my huis die eerste dag. Ek weet, is Cheesy, Monik, mis jou. En natuurlijk Danny Smoke en Wilma van Heerden, wat hem daar deur trek hier op die lekker luisterstasie. Altijd lekker om van die mannen te hoor. Danny Smoke, daai tyd vir ons gesê, hy gaan met een baie bekwame dame duet doen. Nooit geweer is Wilma van Heerden, die man, hoe super cool is daai. Love you duets in 2026. Wat heb jullie die 28ste, kan ek vir jou sê, het gaan een lekker dag gewees. Natuurlijk een klein beetje koelerig hier in Uitnaag Dispatch area. Minimum 7, maximum 20. Port Elizabeth minimum 11, maximum 19 graden. Volle bulletin is om 7, saam met ons 7 hier nie trots gebring en geborg dier Algoa Steel, dames en heren. So nog lekker paar treffers wat deertrek. Ek hoop julle ochend is lekker. Ek sien een hele paar verjaarsdag boodskapies wat deerkom hier na ons kant toe. So ek kan nie wagen met julle te deel nie. Julle kan nog deerstuur 082-333-667 standaard data tot die begeld. Gesels met my man as iets op gebeur en natuurlijk ook altyd in die mark vir verkeer nie. So julle speel die verkeersbeamte, julle stuur het deur en ek betaal julle glad hier daarvoor. Is net een goeie deal, denk ek, op die hele ding. Ons kan een commissie stig as julle graag so wil om te gesels oor die bedrag en alles, maar ek kan al vir jou sê, ek is siek daai dag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd... Dit was Gert, voor hy speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, speedykoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

0: see her now. Ik ken niet van mij.
1: Ons werkt hier met God.
2: Stop hem.
3: Zullen we stoppen, Markie Zak? Wie waar of wat niet daar natuurlijk is. Ons lekker lawe liedjes bij lekker luisterstatie. Ons heet Bibi Key, ek het weggestapt. Een mannen voor de maanden met Owen soos ek. En dan Nicholas Lau met Werf Bobby Jan. En as hier ons spaar voor morgen. Dan gezels ons bekie morgen met niemand anders dan as meneer Nicholas Lau en Pieter Price. Zo blij en geskakeld splinter die betreffers hier bij lekker luisterstatie. 19 minuten net voor die tijd van nacht. Amper tijd voor jullie verjaarsdag. Zoals jy het nie stier, gaan ek jy weet. Die stier het vir my dier. En dan kan ons lekker saam met die julle keier. Altijd waar ons lekker waar het is. En natuurlijk Lisa is bykie onder die weer. So as jy vandag julle dingetjies doen, denk maar Lisa, dat sy vandag kan gezond raak ook. Is een vieslike ding wat rondgaan vir een hele paar, as het grieperig is of maaggriep, ek weet nie. Maar is een lelike ding wat omgaan, so kom ons kyk maar net. Om seker te maak dat allemaal is veilig. En ja, drink jou immune boosters, eet gesond, drink baie water, om seker te maak, jy kan ook boe van hierdie virus breid. Dis mos maar die winterkriebel, wat jy kry in die achterkant van jou keel, wat jy bykie aftrek. Verder is het nog lekker, ek kan julle baie dingetjes vertel, vooral op die prachtige dag van die 28ste, want dames en heren, dis Kersfees in Juli. En Juli is amper oor en voorbij, so begin en beweeg se maar nou. Want jou adverteeravontuur kan hierdie jaar begin in Juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid of jou funksie vandag nog radioaktief. Stuur jy op ons aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Nou ons jok glad nie, dit is die plek om te wees. Maar as jy nog studeer sociale media gaan en nog jou kopie koffie geniet, gaan uit en gaan gee Luister FM live like op TikTok. Dis natuurlijk waar jy al die lach en exclusieve onderhoude met gunsteling muzikante en bands ook sal sien. Nou, dis waar die snaakse video's achter die scherm oomlikke en hoop pret kry wat jy nergens anders al sien nie. So moet jy uitmis, jy gaan vol van Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende en jou familie saam.
4: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
5: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakeld op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstaan.

0: Colour.
1: En dat is Bram en Pijns, Beyond Colors. Dus we willen zeggen, amper tijd voor ons verjaarsdag. Ik ben lekker lijsterstatie. Eigenlijk was ik nog getreffen voor de dierdraak. Om zeker te maken, jullie staan met de chance. Met allerlei dingen. Nog boodschap is weer hier. Kom voor verjaarsdag. Tijdrok, man. Zijn we hier nog maar eens aan. Laat het goed gaan.

Laat het goed gaan. En zullen ze zeggen, Marissa, hier bij Lekker Luister Stasie. Laat het goed gaan. Ik kan niet die woorden te slaan. Zo ja, dat is 10 minuten net voor die tijd van 8. Hier bij Lekker Luister Stasie. Dank je voor al die boodskapjes en al die mensen wat voor ons dier stier. Ik laat het man van oor die water. Maak je ook wie waar of wat niet. Het is voor mij so lekker. Maar kom eens gaan een beetje verder. Het is tijd voor verjaarsdag boodskapjes. En ons het een hier al die paar daar uit die blooms van die fontein. Bloemfontein. Ze hebben een groot gins vooral mijn vrouw Leonie Gilmer verjaar vandaag. Want net van haar sê ze moet lekker verjaar. Ik ben lief voor haar van haar man Gareth hier in Bloemfontein. Hij is een lekker kouder hier eindelijk vanuit nog. Lekker Gareth. Welkom man. Hier bij die lekker luisterstasie. Ja, Bloemfontein is een ding. Kijk, ik kan baie dingen voor jou doen. Maar kouwe kan een rarig voor jou doen. Stuur asseblief vir my ma Melinda, baie groot happy birthday, man Meinard, ek is baie lief vir ma en ma en my pa, moet julle trip na Stormsrivier Village geniet, ek sien julle saterdag, oh dis lekker man, ooh, I loved it, so ja, Meinard sê daar so vir ma Melinda, happy birthday, ja, ek sien allemaal sê, Lisa moet gezond drank, ek stem saam man, ai Lisa Mare, sê moet van een gezond drank en ons mis van maar hier met haar hyena lachie op die lekker luisterstasie. As my goose. So ja, dit is hier op die lekker luisterstasie. 8 minuten net voor die tijd van 8 uur nies. Dan is dit die laatste uur wat ons vir julle gaan accompany hou hier. En ja, soos ek sê, Kersfees in juli kan ek die mis nie. Gaan we hier naar Blackbird toe. Ek denk ons elke keer kort so bykie van hierdie vibe vermoorde.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

fat variant. En ik vat jou, zie dan vis plastic tussen je bossen, Bobby Sand. In het platteland op jouw naam, in het platteland op jouw naam.

0: En jij zei Sofio, daar heb je niet in ieder geval niet van acht. Jullie hebben lekker lijst Stasi. Als hij zei, hij is Sofio, wie is ons om te beclaimen? En hij is Sofio, Zo, bij dank je wel, die boodschappers voor die dier gestuurd. De verjaarsdagtijd is ongelukkig klaar. Ik zie als twee wat klein beetje laat is. Stuur het alsjeblieft, mijn dier, op Jankai's verjaarsdagtijd. Ons heeft niet een zekere aantal tijd. Ons vat hem lekker dier, die lekker lijst Stasi. En vier al die mensen zijn verjaarsdagen en groei toe en als wat die middag is, die skoonma wat huis toe is en al die lekker dingen. Ons is 100% saam met julle en ek love it, man. So ja, by die noot, soos ek sê, is amper 14 minuten net na die tijd van 8 om 3 nog so 20-25 minutes wat ek saam met julle keier op hierdie prachtige dinsdag. Nou, ek is hier so mal oor dinsdag, nie dinsdag was net vir my maandag so lelike niggie en dan werk hier na woensdag toe klein saterdag en dan afdrand dan die naweek toe en dan raak het al hoe lekkerder. Maar ek hoop daarom julle het vir julleself challenges uitgesit vandag en onthou net, as jy vir jouself resolusies stel in die lewe, resolusies bedoel, you have to find a resolute, jy moet hom klaarmaak gee, het is net die ding wat jy op die lijst sit nie, so ek wonder of jy nou al hoeveel keer een jaar resolusies op jou lijst gesit het, wat jy nie klaarkom nie man, ja, so maak net seker, jylle trek deur met die resolusies wat jylle kan klaarmaak, is net die ding wat jylle op die lijst sit nie, nee? Ek sê dit nie, want ek weet beter, ek sê dit, want ek sit nou al resolusies vir die hoeveelste keer, op die hoeveelste lijst van die hoeveelste jaar.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

zal je weer zoen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: G'day, buddy. Who's this? It's part two. Good dance. You've had my boss. I've said Daniel Wesley. Days like these. Well, as daar soos die wat jy warm ding moet aantrek, want as redelijk chill is my te kan, dit kan ek jou beloof. Het gaan ek jou baie vannacht warm raakie. So ja, vir die volgende dag of twee, een klein biekie kouerige weer, natuurlijk vir Port Elizabeth en Uitenhaag area. Kyk jy na Uitenhaag, dispatch 7 in een maximum van 20, Port Elizabeth 11 in 19 grade. Nou, let die waarschuwing uitgesit vir een hoëdruk stelsel, wat natuurlijk vandag en morgen sal lei. Sneeuval verwag word oor hoë liggende areas en bou ek baie koue toestande oor die Ooskaap, meer buite en as Mandela Bay met reën as binnen, maar kyk maar net uit vir Dynam. Van my kant af, ek groet julle, vang julle môre selfe plek, selfe tyd hier op die lekker luisterstasie. Los julle met lekker treffers, ons het Snotkop, Dousie, Eden en nog vele meer. Bly ingeskakel, JK is net hier na my.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.com. .co.za EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: Lekker wande toy met Kanemanda dan nie. Verseker hy in en Juba skop uit jou skoene. Tyd vir my om te groet is kwart voor 12. En het hou vandag is dat dan Chantel Bosch wat in is tussen 12 en 3. En as ek reg is, is Niels in tussen 3 en 6 dan vanmiddag. So lekker om saam met te kyk. Ek gaan nog vir die 12 uur nuus doen. Is als mooi uitwerk. En dan sal Chantel jou bykie verder vat vandag dan tussen 12 en 3 op die middag same sein. My kant af JK, dankie Clinicare. Julle maak die JK B-program moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12 van die steen ons vrinne daar by Clinicare. Speel uit met Rian Benadi, Eden, Arnie Jordaan en dan soos ouder gewoonte het ons daar die Kanny Worries. My kant af JK tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

Als ik langer daar van Jan Raap met de ramskul, wat niet voor de Campbells met Yvonne. Ik zeg je goeiemiddag. Ja, het is dinsdagmiddag. Die tijd is net zo 11 minuten, net na 12. Je is ingeskankeld samen met mij, Chantal. Net hier op die middag samen staan. Ik sta ons een beetje in voor Etienne Kalitz. Nogal vreemd om in die tijd geleef in te staan. Ik zeg jullie baie, baie dankie reeds voor die boodschappen. Wat deur kom altijd lekker om van jullie te horen. Dank je ook aan Jean Kilian met die JKB. Krijg hem morgen weer. Selle tyd, selle plek tussen 9 en 12. So wanneer julle kan uitsien, soos ouder gewoonte, daai boodskappe wat julle vir my kan deurstuur op 082-333-367, of as jy dan 'n liedjie wil hoor, is jy meer as welkom om dit te doen. Etienne was ook gaaf geweest om vir my die kombuiskas kanades resepte vir my deur te stuur, en hy het vir my gesê, Chantal, ek deel dit later vir die luisteraars op die groep, so julle kan wag vir daai boodskappe. Lekker musiek, want jou kant toe kom, ons gaan so bietjie later saam gesels, net hier op jou lekker luisterstasie. Hier is Dousie met Pennies op die spoor.

denk dat ek van jou vergeet. Waar badtekens gehoorsam word, maar ons steeds ons kansen vat. Dan neem my weer terug na die kruising van liefde en geloof.

waar een noord. Langs die groot pad lê ons spore uitgetrap, maar ons spook voort. Van stof, zweet en bloed het ons geleer om alles te verdra. Teen die brug by die rivier het ons gebou.

0: Lekker FM weer.
1: Ons kyk weer na jou weer vir môre, Woensdag die 29ste Julie, alhoewel Noord 4,67% reën, Bisho 9,11 met 80% reën, Cradock 6,7 10% reën, Oos-London 14,16 met 60% reën, Fort Beaufort 7,9 60% reën, Graaff-Reinet 7,9 met 10% reën, Grahamstad 10,13 60% reën, Mthatha staan op 7,7 met 80% reën, Port Alfred 14,16 60% reën, Port Elizabeth 13,16 60% reën, Port St. John's 12,13 met 100% reën, Queenstown 5,6 met 60% reën, Uitenhage en Dispatch 12,16 met 30% reën en Jeffreys Bay 11,18 met 55% reën.

0: The one and only Engelbert Humperdinck, The Spanish Night is over. Net voor het Pussycat met de Hey Joe en Annie Bates met Soen My Glimlach. Ik ga hier samen met my Chantal wat ze bekie instaan voor Etienne. Vandaag is lekker om samen met jou te keier. Een boodskap wat hier sê, hi daar, kan jylle asjeblief Claudia op maar weer sy liedjie speel, toe kry ek jou en ek kom daar van Pieter af. Pieter, as hy beskikbaar is, sal ek definitief vir jou so maak. Chantal, lekker om jou op die radio te hoor, dankie dat jy vir Etienne instaan, is een groot plezier. Kan jy asjeblief een lied aanvra, Chasing Shadows van Heinz Winkler. Baie dankie, Godse rykse seën op jou. Lyk vir my soos Jessica maar daar een boodskap stuur. Jessica, ek gaan loer vir jou daar. Boodskap kom vir Vrede van Dijk van Pieter van die Kerk. Wees net rustig, sê Pieter daar so. Ai, ai, ai. Carina, dankie vir die boodskap. Lekker om saam met jou te keier hier vandag. Een mooi boodskap wat hier weerkom, wat sê, could you please make a very special anniversary announcement for yesterday for my amazing husband, Johannes Jafta de Wet. Happy second anniversary, a wedding anniversary for yesterday, my love. And Jafta, thank you for giving me the most beautiful 2 years of my life. Thank you for being such an incredible husband and for always being there for me, our children, and our grandchild. Every day I thank God blessings blessed me with a man as loving and caring and special as you. You are my safe place, my best friend, and the love of my life. I truly cannot imagine my life without you. Thank you, Lord, for bringing Jafta into my path. He's the greatest blessing, and I love him with all of my heart forever. Thank you for the surprise last night, for taking us to dinner last night, and thank you, my love. Could you please dedicate and play the song to see you, my gorgeous husband, Johannes de Wet Jafta? And can you please play for hubby? Because we can. And that's with all of my love, your wife, Yolanda de Wet. A mondful, a prachtige boodskap van haar deurgekom het. En baie my geluk ook met die 2 jaar huweliksherdenking, mag toch nog vele, vele meer wees. Nou ja, dis weer Kerswees in Julie, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag, selekteerde pakkette. Natuurlijk maak jou besigheid vandag nog radio actief. So stuur e-pos na bemarking at Luister.fm vir meer besonderhede. Net die nabekie, Burger Leroux, do you speak English?
1: Luister FM.

was ijzig in die kop. Je handen in je hoed. Je jas tot boog geknoopt. Je glimlach zoet. En die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

ben eenzaam zondag, voor mij die er kom weg. Zou ik jou eens laps wegvaar, dier die lucht of met die langpad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

0: more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Jug Road, Warmer and allcut.co.za.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

korte boom se was. Regverdige hand wat die rigting kon wys. My pa se hand korte boom se kwas. Die jare wat die tyd verpas. Het oud geworden.

0: Asem. Saam met my, Erika Meiberg, op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Dieren weer dat dek mijn harten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Beyond Color. Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glenconner in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Spanish Eddie, Laura Branigan. Kijk, daar is allemaal niet zekere liedjes wat je net niet anders kan nie. Als je hem hoort, dan voel je, kan ik net iwers dans? Of kan iemand mij net vat voor een dans? Is het niet? Kijk, ik is so bevoorig dat ik sommer 3 trouwens, sommer so na mekaar gehad het, in een baie kort tydjie hierdie jaar. En ou Mattie, ek is nou een van daai op die trouwens, nee, ja, ek is een van daai. Ek hou van dans. O, ek is mal daaroor. So dit is nou so lekker. As ek so saam met julle hierdie musiek luister, dan voel dit vir my, my voete juk. So ek hoop jy het saam met my dit geniet. Elke liedjie wat ons saam geluister het. Musiek is daar maar net die hartse taal. Nou is tyd vir my om te groet. Dit was lekker luister musiek vir jou gelaai tot so skyns voor 12. So bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir beste lekker luister musiek. Net hier op Luister FM. En onthou, ek kuier weer saam met jou op Asem Teges natuurlik elke dinsdag aand tussen 6 en 9. Dankie dat jy ingeskakel is en onthou, totdat ons weer saam kuier, the best is yet to come.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Voor ik nog kon verduidelijk, was jij terug op die plaats. Dit gezegd is als net duidelijk.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.